Minnaar die mama jou vir. Toe man en ander ako hawa na nani maa jonne ne. Ne wonde jutti nani mido wawde hoddu. Jutti nani mido wawde hoddu.

Doba mi xaar ak mal faal am mi xaar ma dindum beegi ma sambo rek man dama jaar ci ncior